0: en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: telling me yes.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt de samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nou niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt de samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt de samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag het preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht.

0: een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
1: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze woensdag met wat zon, maar al snel gaat de bewolking overheersen en gaan er talrijke buien vallen. Deze buien kunnen vergezeld gaan van onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door zien we af en toe nog even wat zon schijnen. Bij een matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperatuur daalt uiteindelijk tegen het einde van de nacht naar ongeveer 6 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Er is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven. Dat gebeurde rond 4:30, meldt de politie. Er raakte niemand gewond, ook is er niemand aangehouden. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam is de brandweer gisteravond uren bezig geweest met het bestrijden van wat ze dachten dat een dakbrand was. Speciaal team uit Dordrecht hielp om het dak te openen. Daarop bleek dat er geen sprake was van dakbrand. Er was isolatiemateriaal in de kruipruimte weggebrand. De rook ervan was door de muren naar buiten gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Twee huizen liepen schade op. Bewoners van één huis hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Opnieuw is een demonstratie tegen de komst van een AZC in Loosdrecht, Noord-Holland, uit de hand gelopen, meldt NH Nieuws. Begon gisteravond vreedzaam, maar later zouden agenten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk. Daarop is besloten om het waterkanon in te zetten. Er zijn 4 mensen opgepakt, andere demonstranten zijn weggestuurd. Er wordt in Loosdrecht al dagen gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang. En Netflix komt volgend jaar met een goedkoper abonnement. Je betaalt dan minder, maar dan krijg je als gebruiker ook reclame te zien. Opmerkelijk, want films en series zonder reclame was een belangrijk punt voor de streamingsdienst. Concurrenten hebben al eenzelfde abonnementsvorm. Het is nog niet bekend wat het nieuwe abonnement bij Netflix straks moet gaan kosten. Dan nog het weer wisselvallig met geregeld een bui, kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze woensdag met wat zon, maar al snel gaat de bewolking overheersen en gaan er talrijke buien vallen. Deze buien kunnen vergezeld gaan van onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door zien we af en toe nog even wat zon schijnen. Bij een matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperatuur daalt uiteindelijk tegen het einde van de nacht naar ongeveer 6 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. In Alblasserdam hebben vannacht mensen niet thuis kunnen slapen na een brand. Dat leek eerst te gaan om een dakbrand, maar na het openen van het dak bleek dat isolatiemateriaal in de kruipruimte was weggebrand. De rook daarvan was door de tussenmuren naar boven gekomen. 2 huizen liepen schade op bij de brand. Er raakte niemand gewond. Stroomproblemen op Cuba. Doordat het land geen diesel of stookolie meer heeft, zitten veel wijken van de hoofdstad het overgrote deel van de dag zonder stroom. Het land heeft grote tekorten omdat de VS olieleveringen aan het land blokkeert. Zo probeert de VS het regime in Cuba onder druk te zetten. Op meerdere plekken in de stad wordt het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940 herdacht. Daarbij kwamen 86 jaar geleden honderden mensen om het leven. Tienduizenden huizen werden verwoest door Duitse bommenwerpers. Eerste herdenking is rond 10 uur op de Statenweg. Daar werd in 1940 het ultimatum gegeven om de stad op te geven. Vanmiddag wordt op plein 1940 het bombardement herdacht. De herdenking is vanmiddag tussen 1 en 2 live te zien op TV Rijnmond. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met geregeld een bui. Kans op onweer, vanmiddag droger en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Love songs are back again. Romance on your radio station.
5: Hans Munts. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: Het is zondagavond.
1: Ja, dat betekent ruim na 10 alweer, 16 over 10. En dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs are back again. En is het donderdag? Jazeker, donderdag, dan is het hemelverdag. Ja, hemelverdag 2026. Dat is een heel goede morgen op deze vrije dag. U bent welkom, 2 uur lang, tot aan de klok van 12 uur. En voor ons programma hadden we wat non-stop muziek met informatie van RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk. En op de zondagavond was het de collega's die van de religieuze uitzendingen. Zij hadden een bijdrage tussen 6 en 10 uur. Ja jongens, jullie ook bedankt voor jullie bijdrage vanavond. Ja, wat gaan we doen vandaag? In de tweede uur gaan we omdenken, uiteraard. En
2: de drie van Dirk.
1: Dat gaan we ook doen we het eerste uur. Jazeker wel, want dat betekent dat we gewoon met Dirk Bravo drie prachtige platen gaan tonen aan u, aan het publiek. En aan de luisteraars. Uiteraard met die hele prachtige klanken. In de tweede uur ook de nieuwe van de Rolling Stones. Uiteraard, gaan we niet vergeten. En nou ja, dat dus hier in de studio. Benny Hardeman en ja, Marijke en Hilly zijn thuis. Dus wat dat betreft, nou, doen we het verder alleen. En voor de rest, maakt het allemaal niet uit. Hè. Als het maar gezellig is met goede muziek. Younger Days, Fatal Flowers als eerste. Die nieuwe van Daryl Bob, Photograph. En de KL204, als ik jou was, als ik God was, zou ik moeten zeggen. Hè. Peter Goulewijn. Goed, heel veel muziek. En dat betekent dat ik maar aan mijn mond moet houden, want het is gewoon muziek. En Dermot Kennedy is de volgende, Trepidation. En ja, u gaat hem van ons horen.

Matthew's Southern Comfort, Woodstock. En ik raad toch echt aan, als je het nog niet gezien hebt, naar die film te kijken van Woodstock. Dat was een pracht van een, een concert. Het waren 3 dagen lang. En dan had je prachtige muziek van Joe Cocker, noem maar op, Jimi Hendrix, enzovoort. En Woodstock, prachtig. Ga er eens naar kijken. Simon Keizer, Schuilen voor de Regen. We hebben een prachtig weekend achter de rug. Ja, temperaturen waren wat redelijk, maar de temperatuur gaat een beetje omlaag de komende dagen. Dat is wel weer jammer. En er komt ook wel wat regen. Dus ik zou zeggen, we gaan schuilen voor de regen. MUZIEK

Helemaal terug in 1972. En dan hadden we het over Seals and Crofts en de Summer Breeze. Ja, ja, een beetje een Summer Breeze. Met wat lagere temperaturen. Nog eentje te gaan. Harry Styles met American Girls. En dan gaan we naar Dirk Brabenboer.

0: Platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. Drie van Dirk Kelmskot en Rita Ora. I Chose You. En zij werd geboren in Kosovo als dochter van Albanese ouders in 1990. En de familie emigreerde in datzelfde jaar naar de Verenigd Koninkrijk. Ze groeide op in West-Londen en begon op jonge leeftijd met zingen. Ze debuteerde op haar 14 in de films Spives. Dat is ook te horen op de single van Greg David. Ze deed auditie om voor Engeland uit te komen op het Eurovisie Songfestival, maar trok zich terug na een aantal pogingen, omdat ze er nog niet klaar voor was. Haar inspiraties lagen bij Eric Clapton, B.B. King en Gwen Stefani. En voor dit duet werd Callum Scott gestrikt. Zo, moet ik goed zeggen. Voor dit duet doet ze het samen met Callum Scott. I Chose You. We hebben het over Callum Scott en Rita Ora in de drie van Dirk.

Door naar nummer 2 in het rijtje van Dirk Brazenboer. We hebben het over... Ja, dit is wel een bijzonder. We hebben het over The Family of the Year. En het nummer heet Hero. Dacht je het andersom? Hero, weet je wel. Maar het is The Family of the Year. Het is een nummer van de Amerikaanse band The Family of the Year. En geschreven door zanger en gitarist Joseph Keefe. En geproduceerd door de gehele band. Aanvankelijk eerst op een EP gezet met als titel To the Trees. Werd het vooral bekend door het vele gebruik in diverse tv-series zoals Girls en The Next Generation. Maar de grote doorbraak kwam door het nummer te gebruiken in de film Boyhood in 2019. Naar aanleiding hiervan verscheen de wereldwijde hit op de hitlijsten. Hero, The Family of the Year.

0: De drie van Dirk.
1: Ja, en de volgende is een plaatje van Savage Garden. Truly, Madly, Deeply. Het is de Australische band Savage Garden uit 1997. En het is de derde single van hun gelijknamige debuutalbum. En voor dit nummer reisden ze af naar Sydney. En zanger Darren Hayes was voor het eerst lange tijd weg van zijn vriendin. Hij besloot zijn gevoelens om te zetten in een nummer, wat resulteerde in Truly, Madly, Deeply. Hij wilde dat het uitgebracht werd op hun eerste album als bonus track, omdat hij het te persoonlijk vond om op single uit te brengen. Mooi dus. Het gebeurde toch en het werd een wereldwijde hit met onder andere een nummer 1 notering in de States. Truly, Madly, Deeply, Savage Garden.

Ik dacht van de week ineens dan die uitspraak van Ali B. Hoger dan in eerste instantie in hoger beroep. Toen dacht ik van ja, Marco Borsato, we draaien hem weer. Stond op het lijstje, maar ja, moeten we daarvan denken? De waarheid, ja, is het de waarheid? Dat zegt Ali B ook, want het is de waarheid. Feels. De laatste denken we in het eerste uur van Sommieu. Feels dan ook nog eens een keer part 2.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest 5 minuten oponthoud. Wat komt er een spoedreparatie? Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Love Songs aan Beckerken met Hans Muntz.

Ja, welkom terug aan deel 2 van Love Songs. En dat doet er aan de klok van 12 uur op donderochtend. Dan is het helemaal verdacht. Ik moet nogmaals een heel goede morgen hebben. IGI, Donald Fagen uit 82. En The Making of You van Jack Savaretti als nummer 2 uit 2026. Splinter nieuw, jazeker wel. Het is tijd voor wat omdenkers en wat loesjes. Jazeker wel. We gaan door met als je leert luisteren naar je lichaam. Wanneer het fluistert, hoeft het nooit te schreeuwen om je aandacht. Dat is wel heel belangrijk. Dus luister naar je lichaam. Als het nodig is, dan is het gewoon zo. En ga ermee naar de dokter of doe het even rustig aan. Mijn verwachtingen zijn vaak onrealistisch. Ik reik naar de sterren, maar vergeet dat ik nog op aarde ben. Oh. Ja. Wat is dat? De volgende. Een loesje. Neem je dromen eens mee de dag in. Dat loesje. Goed zo. Door naar nog een loesje. Automatisering. Nu kan het ook het managersgezwet met gerust hart aan chatbox worden overgelaten. Is maar dat u het weet. En dan gaan we even terug naar vorige week. Naar 4 mei. En vaak zijn het de verhalen die we het minst willen horen. Die we juist moeten horen. En de laatste, vrijheid. Is dat vrij om te zijn, te doen, te hebben. Wat je wil. Vrijheid. Gewoon over de muur.

my feet. Here I come. And that's the way it should be.

0: 50, Neil Diamond. And on the jukebox of my life, you're my favorite song. Eigenlijk nooit weg geweest. You're my favorite song.
1: Singing it day and night, and you're my favorite song.
0: Een heerlijk warme stem, zou mevrouw zeggen. Prachtig nummer. Neil Diamond, Splitsplinter Nieuw op je radio en bij Love Songs. En dat betekent dat we van Splitsplinter Nieuw ook gaan draaien. Ouwe. Onder andere deze. Komt uit, even kijken hoor, zal die zijn. Oh, 72. We hebben al meer gedraaid, 72. Hè? Nou ja, in ieder geval, Brandy, You're a Fine Girl, Looking Glass.

Allemaal mooie platen, hè? Long Way Back. Houten uit Young Girls Silver Fox. Daarvoor hadden we, ja, die andere mooie. Moet je eens het filmpje kijken van Ray en Hans Timmerman. Click Clack Symphony. Daar weer voor zat die gauw houden van Looking Glass. Brandy, you're a fine girl. Door een Nederlandstalig ook naar zo'n hit uit het verleden. Maar u kent hem allemaal. Als ik zeg, het scheelt. En het regent zonder stralen. Dan weet je wie het zijn, hè? Agda en de Munnik.

Maar we hopen dat het ook de volgende week en de weken erop zonnestralen blijft regenen. Ik heb het u verteld, hè, we gaan hem doen. De nieuwe van de Rolling Stones fysiek in de 80. En de rest gaat allemaal nog net. En de plaat, ja, het is allemaal wat lastiger. Maar In the Stars, het eerste nummer van een nieuwe LP, CD, hoe je het noemen wil, die uitgekomen. En gaan ze nog optreden? We gaan het horen, we gaan het zien. We weten het niet en ze zeggen er ook niks over.

ze merken niks van, hè, dat ze boven de 80 zijn. Nee, maar toch, ja, nou ja, in de muziekwereld kan alles. Kijk maar naar Paul McCartney. The Days We Left Behind. Ja, toch?

Days We Left Behind. Paul McCartney. Even terug naar 4 mei. Nooit meer. Willen we daar eens een betekenis aan geven? Laten we dat eens doen. Want we hebben al 81 jaar geen oorlog gehad. Hier in ieder geval. En laten we er alsjeblieft alles aan doen wat in onze macht ligt om dit ook zo te houden. Ja, zeker wel. Laten we dat doen. Als je steeds tegen dezelfde muur aanloopt, vraag je je dan af wie de muur gebouwd heeft. Ja. En misschien was je het zelf wel. Een Loesje, zet eens een streep onder je tijdlijn. Nou, denk erover na. Het is belangrijk het juiste probleem te benoemen voordat je begint met oplossen. Zagen is prima, maar je moet wel de juiste boom hebben. Nog even dit. Onkruid bestaat niet. Toeval vergaat niet. En tot slot, wil je altijd gelijk hebben? Zorg dan dat je constant van mening verandert.

moet een beetje opschieten, want dadelijk zit weer tijd voor het nieuws. En dan word ik weer afgebroken. In ieder geval, het zit erop, het is voorbij. Het is over en uit op deze zondagavond. Zeker donderdagochtend. Met dank aan Hilly en Wendy. En Marijke. Ja, Wendy hier. En Marijke en Hilly uiteraard thuis. Zeg ik u weer een heel tot ziens. Tot een andere keer. Kijk uit, doe rare dingen en wees voorzichtig. Hè. Tot de volgende week. Houdoe.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

was Total Touch. Touch me, touch me there. Lekker warm. Het is best wel koud buiten namelijk. Het is een hemelvaartsdag vandaag. Het is 14 mei. Fijn dat je luistert.

Jouw feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Sandwich Express vandaag op deze Hemelvaartsdag zijn we rechtstreeks er live bij. Leuk dat je luistert. We hebben gezellige muziek, we hebben al dan niet belangrijk nieuws en we gaan eten met... De Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, wensen we je een bijzonder eetsmakelijk. Laat nog eens weten of er wat lekker zit op het bammetje. Plakje kaas, misschien hagelslag, geen idee. Altijd leuk om te weten. Maar altijd hier bestaat een beetje uit... Zoals we dat in Brabant doen. Dat betekent jam met een plak kaas eroverheen. Lekker hoor. Dit is de nieuwe plaat van de Rolling Stones. De ouwetjes doen het.

0: Ariana Grande en Twilight Zone.
1: Nieuws en informatie uit jouw regio met Aad Hoogendijk.
0: Zo is het nu maar net. Je luistert naar de Sandwich Express. Fijn dat je erbij bent. We hebben tijd voor...
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor op onze eigen website rtvgerdekerk.nl. Dat is eigenlijk een beetje in opvolging of voorafgaand aan vandaag, de dag van de bombardement op Rotterdam. 14 mei 1940. Wat de aanleiding was om een dag later dan de overgave te ondertekenen hier vlakbij een resort. Maar daar komen we straks nog even op terug. Gisteren was het eigenlijk zover in het jaar van 1940 dat een bommenwerper werd neergeschoten. Dat gebeurde bij de Crisépolder in Ridderkerk. En er is nu een monument daarvoor geplaatst om dat te herdenken. Burgemeester Marco Oosterwijk die zegt dat het belangrijk is dat we de omgekomen manning eren met dit monument. Ze wisten namelijk dat de kans klein was dat ze zouden terugkeren. En toch hebben ze het gedaan. Ze moesten de eigen bruggen gaan bombarderen. Eentje van was de Moerdijkbrug. En was van belang om te doen zodat de Duitsers niet verder zouden kunnen komen. Het is allemaal niet helemaal goed afgelopen. En hoe de oorlog ging, dat weten we intussen ook. Het hele bericht staat te lezen op rtvridderkerk.nl of op de app. En dan ben je op de hoogte van de dingen die we nog steeds aan het herdenken en gedenken zijn. Dat in deze rare tijden van vandaag de dag is denk ik wel aardig en belangrijk ook om de aandacht aan te besteden. Mark Lennon en John en Nienke. And what do I know?

vind ze wel leuk hoor. Mama's jasje was dit. Hoe verzin je het? Ik heb nog 3 seconden tijd. Dus de plaat.

Lodewijk de 14e, sorry, Romeinse cijfertjes, hè, weet je wel, de zonnekoning, zo kennen we de man. In het jaar 1862 komt er een patent op de chronograaf. Daarmee kunnen we nauwkeurig de tijd meten en dat gebeurt in Zwitserland. En vandaag is het ook in het jaar 1900 de dag waarop de Olympische Zomerspelen in Parijs geopend werden. En daarmee tegelijkertijd ook de wereldtentoonstelling in Parijs. En er werd ook nog een stuk ijzer ergens neergezet en dat staat er nog steeds. Vandaag is het ook 1940, we zeiden dat eerder, het jaar, de datum 14 mei van de Rotterdamse bombardementen door de Duitse Luftwaffe. Leider van het Nederlandse leger, generaal Winkelman, geeft zich daarna over aan Nazi-Duitsland. En dat is dan morgen 15 mei in het jaar 1940 in Rijswijk gebeurd. En daar is ook het een en ander over te doen. Waar we verslag van maken, net als de voorgaande jaren. Want er is nu een herdenking bij. Het is de tijd van de herdenkingen en gedenkingen. Daarmee hebben we ook een interview gehad afgelopen zaterdag op de radio met generaal-majoor Jan-Paul Appon. Er komt nog een tekstversie van dat verhaal bij ons op rtvridderkerk.nl. Misschien is dat toch wel interessant om nog eens terug te lezen. Verder is vandaag, zoals we allemaal weten, Hemelvaartsdag en de ijsheiligen. Dat betekent dat we na het weekend, als het weer weer beter wordt, de plantjes definitief in de tuin kunnen gaan zetten. En dan gaan we op naar de zomer. En dit is Kensington met Tweets.

0: je vandaag. Zo zie ik het niet.
1: Hey, hey, I wanna be a rockstar.
0: Dit was Nickelback.
2: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Zeker. Nou, gezapig weer. Het is een dag om te vergeten, bijna. Maar er zit een verbetering aan te komen. Ik ga het nog niet helemaal droog geven voor vandaag. Maar de avond zou er goed uit moeten zien. Misschien altijd fijn om te weten dat we dan ons programma in de avond toch kunnen uitvoeren. Blijf fris natuurlijk. Erg fris, zelfs brrr, graadje of 12. Misschien krijgen we nog wel ergens een 13 in een verborgen hoekje. Maar dat is het dan ook wel. Wind is nog steeds aanwezig. Noordoostelijke wind hebben we erbij. Zoals gezegd, vanavond dan is het wel droog. Maar het nadeel is dan dat het daarna weer koud gaat worden in de nacht. Vooruit dan maar weer. We zitten thuis toch niet in ons teentje nu, hoop ik. Want, oh jongens, toch moeten niet denken. Er was een tijd dat ik met mijn teentje achter op een fiets naar de camping ging. Maar toen was het wel boven de 20 graden op Hemelvaartsdag. Vooruit maar weer. Morgen komt ellende weer terug. Dan wordt het weer nat. Maar wat minder kansen op onweer, hoewel het vandaag op zich ook wel meeviel. Vandaag zit trouwens de meeste zooi nu al zuidelijk van ons. Laten we hopen dat dat morgen ook zo is. Ook morgen trouwens, brrr, erg fris. Zaterdag nog een paar buien en de temperatuur een graadje hoger. Maar vanaf zondag dan gaat het beter worden. Het lijkt erop dat het dan allemaal er een beetje uit begint te zien. Zo richting de Pinksteren. En dat we er wel dan van kunnen genieten. Dat is fijn met de Europa Run ook in aantocht. Maar daar gaan we het volgende week wel weer eens over hebben. Als we dan toch zo lekker bezig zijn met herrie maken, zullen we er nog eens eentje doen dan? Iemand die herrie kan maken. Dat is Lenny Kravitz. We hebben nu in de studio uitgenodigd om te zingen. Dit is Fly Away.

0: The Army of Love has been crucified in the Sandwich Express. Het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die ons gaan verheugen op een paar weekenden met nog meer ellende op de weg. Komende weekenden wordt er namelijk aan de A16 gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. We moeten rekening houden met omleidingen en flink wat wegvertragingen door die wegtoestanden allemaal. Het asfalt tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein is aan vervanging toe. Dus daarom wordt er gewerkt de komende paar weekenden, maar ook dan weer vanaf augustus met groot onderhoud. Wil je precies weten hoe het is, dan kan je natuurlijk eventjes kijken op de website van Zuid-Holland Bereikbaar. Of lees het bericht nog eens terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Weer op de hoogte van de zaken dat je beter maar niet met de auto de weg omgaan de komende tijd. Maar eigenlijk wanneer wel. Dat maar toch veel te duur. Doe weg dat ding. Ja, gaan we allemaal fietsen. Die fietspaden zijn te smal en te slecht te onderhouden. Krijgen we dat gezeur en gaan we daar gaan zitten te sleutelen. Ik weet het niet meer hoor. Ik ben helemaal out of touch. Weggeslagen. Hier zijn Hall & Oates in de Sandwich Express.

0: alles kwijt.
1: Maar waar is dat stukje taart voor mij, Mo? Per slotverrekening, het kan zomaar vandaag je verjaardag zijn. We willen taart. Zeg, als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van en geniet van je verjaardag. Je bent in een gezelschap van onder andere George Lucas, filmregisseur en veel meer. Die is vandaag 82 jaar geworden. Ronald Kooijmans is jarig van radio en tv. Hij is vandaag 65 jaar geworden. En we hebben vandaag ook de vierende verjaardag van Martijn Gerard Garritsen, oftewel Martin Garrix. Hij is vandaag 30 jaar geworden. En dan nog de verjaardag van David Byrne. David Byrne die komt oorspronkelijk uit Schotland, maar is naar de andere kant van de oceaan verhuisd. En wij kennen hem vooral van de Talking Heads.

De man die vandaag 74 jaar is geworden. Tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. En we zijn terechtgekomen in het jaar 1996. 5 nieuwe binnenkomers, waarvan er 2 met Superstip. Op 38 nieuw binnengekomen Sexy Eyes van Wakefield. Op 37 Hand in Hand van Dune. En op 36 nieuw Più Bella Costa van Eros Ramazzotti. Op 25 de eerste dan met Superstip nieuw binnengekomen Better Midley. En To Deserve You, de plaat die 24 nieuw binnen is gekomen in deze top 40 van vandaag in het jaar 1996. 24 Superstip Macarena. Dit is Los Del Rio, de plaats waar iedereen een beetje een dikke hoofd van krijgt. Maar wij draaien nog eens een keertje met heel veel genoegen.

armbeweging en heupbewegingen hier in deze studio van Radio Ridderkerk. Mensen krijgen het op hun heupen. Doe dat even in je eigen tijd, al dat gekke gedoe. Macarena van Los Del Rio, dus nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Met een top 3 die bijna niet gewijzigd is, maar een heel klein beetje wel. Op 3 is blijven staan Captain Jack met Captain Jack. Op 2 gezakt van 1, Hava Naquila van de Party Animals. En gestegen met stip van 2 naar 1, Drill Instructor van Captain Jack. En we gaan ze geen van alle draaien. Goodbye. Weet je dat ook weer. We gaan afscheid nemen van deze hemelvaart. Sandwich Express. Fijn dat je erbij was. Morgen zijn we er weer. Dan stuurt Ronald ons heel voorzichtig, maar zeker het weekend in. Hij houdt het schip dat de Sandwich Express heet op koers naar het hopelijk ook weer wat betere weer. Het gaat verbeteren. We moeten nog heel even door die zure appel heen bijten. Dan komt het allemaal helemaal goed. Blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio vandaag in de aanbieding. Dus reden is dat om te blijven luisteren. En die plaat dan die we draaiden tot aan het nieuws. Welke is dat dan? Nou, die is gestegen van 6 naar 4 met stip. De plaat van Michael Jackson en They Don't Care About Us. Nog een hele fijne hemelvaartsdag en graag tot de volgende.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: De Ridder Matinee non-stop.
8: Op Radio Ridderkerk. De Ridder Matinee.
9: Look everyone, he's coming through the doors.
10: Brilliant! He didn't even open them!
9: He's here!
11: Quick, Rick, do the speech.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Roep Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Op plein 1940 in Rotterdam begint rond deze tijd de herdenking van het bombardement op de stad. Vandaag 86 jaar geleden. Daarbij kwamen bijna 900 mensen om het leven en 80.000 Rotterdammers raakten huis en haard kwijt. Er worden 2 minuten stilte gehouden om 3 minuten voor 2:30. Hetzelfde tijdstip dat de eerste bommen vielen. Daarna zullen alle kerkklokken in de stad 13 minuten lang luiden. Even lang als dat het bombardement van de Duitsers duurde. De herdenking is live te volgen op TV Rijnmond. De blokkade van de havenspoorlijn is voorbij. De politie heeft zo'n 35 actievoerders van het spoor gehaald. Die zaten daar sinds 10:00 vanochtend. Het is de 6e dag op rij dat ze actie voeren. Een aantal van hen zat vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. Er zijn uiteindelijk 7 mensen aangehouden. 6 daarvan zaten vast aan het spoor. In de VS moet een vrouw levenslang de cel in voor het vermoorden van haar man. Een opmerkelijke zaak was het. De vrouw schreef na het overlijden van haar man een kinderboek over omgaan met rouw. Bij het promoten van het boek werd ze aangehouden omdat ze haar man zou hebben vergiftigd. Een middel daarvoor had ze gekocht via haar huishoudster. Volgens de rechter is de vrouw te gevaarlijk om ooit nog terug te keren in de samenleving. En fietsers tussen Pernis en Schiedam en Vlaardingen moeten voorlopig blijven omrijden. De problemen met de fietstunnel en de Benelux-tunnel zijn nog altijd niet opgelost. Dat bleek tijdens een laatste test. Gebreken moeten worden hersteld voordat de fietsbuis weer open kan, zegt Rijkswaterstaat tegen Streekomroep 2. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui. Het wordt wel steeds droger. Maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: De Riddermatinee non-stop.
2: Op Radio Ridderkerk. De Riddermatinee.
3: Het is je mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.
2: Hallo Ridderkerk!
3: Je hebt respect voor elke gek.

is zo, maar zijn geschreeuw is enkel show. Er staat een man in uniform, met een gezag dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit, stelt hij niks.

nacht, op zoek naar klanten langs de gracht. Ze noemt haar prijs en stapt voorin. Hij is al grijs,

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Met 2 minuten stilte, het luiden van de kerkklokken en het leggen van kransen is zojuist stilgestaan bij het bombardement op Rotterdam van 1940. Het is vandaag 86 jaar geleden dat Duitse bommenwerpers een groot deel van de stad wegvaagden. Dat gebeurde in een bombardement dat nog geen kwartier duurde. In de Laurenskerk is vanavond ook nog een herdenkingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Er zijn 7 mensen aangehouden na de blokkade van de havenspoorlijn. 6 mensen zaten vandaag vastgeketend aan het spoor bij knooppunt Vaanplein in Barendrecht. 1 persoon kon of wilde zichzelf niet identificeren en is aangehouden. Actievoerders blokkeerden 3 uur lang de spoorlijn naar de haven van Rotterdam. En nog een kleine maand en dan begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. En we weten steeds beter hoe de halftime show eruit gaat zien. Madonna, Shakira en K-pop groep BTS zullen optreden. Het is voor het eerst dat er zo'n show is in de rust van de finale. In Amerika is zo'n show gebruikelijk bij de finale van het American voetbalseizoen. En dan nog het weer. Nog altijd kans op een bui. Het wordt wel steeds droger, maximaal 13 graden. Morgen eenzelfde weerbeeld als vandaag. Wisselvallig, buien en maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heeft de Van Brienenoordbrug even opengestaan en dat leidt in beide richtingen tot een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in onze regio iemand aangehouden die mogelijk een rol had bij een drugslab in Breda. Het lab werd daar gisteren gevonden in een loods. Daar kon ook een eerste verdachte worden aangehouden. Een tweede verdachte uit Moordrecht werd aangehouden op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. De derde verdachte werd gepakt in Zeeland. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Rotterdam stond vandaag stil bij het bombardement op de stad op 14 mei 1940. Met een bombardement van nog geen kwartier werd een groot deel van de stad door Duitse bommenwerpers weggevaagd. Met 2 minuten stilte, het luiden van de kerkklokken en het leggen van kransen is vanmiddag stilgestaan bij het bombardement. Ook hield burgemeester Schouten een toespraak. In de Laurenskerk is vanavond ook nog een herdenkingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Supermarkt Albert Heijn in Wateringen is toch gesloten, dat meldt Omroep West. Eerder vanochtend reed een automobilist de winkel binnen. De auto reed door de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Het is nog niet bekend wanneer de winkel weer open kan. Onder meer de koeling is beschadigd. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En een boete krijgen voor te hard rijden klinkt niet zo gek, behalve als het gaat om een auto die in een museum staat. Een museum in Chicago heeft de auto van de jaren 80 serie Knight Rider in huis. En zo'n auto is geflitst en daarom viel er een boete op de mat. Vermoedelijk rijdt er nog iemand rond met eenzelfde zwarte auto met hetzelfde kenteken. Het museum zegt de boete te gaan aanvechten. En dan het weer wisselvallig met kans op een bui, maximaal 13 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, flink wat buien, dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer

Total Touch. Touch me there. Lekker warm. Het is best wel koud buiten namelijk. Het is Hemelvaartsdag vandaag. Het is 14 mei. Fijn dat je

0: elke werkdag weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Vandaag op deze Hemelvaartsdag zijn we rechtstreeks er live bij. Leuk dat je luistert. We hebben gezellige muziek, we hebben wat al dan niet belangrijk nieuws en we gaan eten met
1: de Sandwich Express.
0: Als je zit eten of straks gaat eten, wensen we je een bijzonder eetsmakelijk. Laat nog eens weten of er wat lekker zit op het bammetje. Plakje kaas, misschien hagelslag, geen idee. Altijd leuk om te weten. Maar altijd hier bestaat een beetje uit, zoals we dat in Brabant doen. Dat betekent jam met een plak kaas eroverheen. Lekker hoor. Dit is de nieuwe plaat van de Rolling Stones. De ouwetjes doen het al goed.

0: Ariana Grande en Twilight Zone.
1: Nieuws en informatie uit jouw regio met Aad Hoogendijk.
0: Zo is het nummer net. Je luistert naar de Sandwich Express. Fijn dat je erbij bent. We hebben tijd voor...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor op onze eigen website rtvgerdekerk.nl. Dat is eigenlijk een beetje een opvolging of voorafgaand aan vandaag, de dag van de bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940. Wat de aanleiding was om een dag later dan de overgave te ondertekenen hier vlakbij in Rijnsoord. Maar daar komen we straks nog even op terug. Gisteren was het eigenlijk zover in het jaar van 1940 dat een bommenwerper werd neergeschoten. Dat gebeurde bij de Crézépolder in Ridderkerk. En er is nu een monument daarvoor geplaatst om dat te herdenken. Burgemeester Marco Oosterwijk die zegt dat het belangrijk is dat we de omgekomen manning eren met dit monument. Ze wisten namelijk dat de kans klein was dat ze zouden terugkeren. En toch hebben ze het gedaan. Ze moesten de eigen bruggen gaan bombarderen. Eentje van was de Moerdijkbrug. En was van belang om te doen zodat de Duitsers niet verder zouden kunnen komen. Het is allemaal niet helemaal goed afgelopen. En hoe de oorlog ging, dat weten we intussen ook. Het hele bericht staat te lezen op rtvridderkerk.nl of op de app. En dan ben je op de hoogte van de dingen die we nog steeds aan het herdenken en gedenken zijn. Dat in deze rare tijden van vandaag de dag is, denk ik wel aardig en belangrijk ook om de aandacht aan te besteden. Dus Mark Lennon en John en Nienke. And what do I know?

0: vind ze wel leuk hoor. Mama's jasje was dit. Hoe verzin je het? Ik heb nog 3 seconden tijd. Dus de plaat afgelopen. En gaan we verder met...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Nou, dat dacht ik wel dat er vandaag wat gebeurd was. Vandaag is het de dag van de heilige Bonifatius. Op deze 14e mei in het jaar 0 officieel op de kalender gezet. Heeft te maken met de ijsheilige. Komen we straks nog eventjes op terug. Vandaag in het jaar 1643 wordt Lodewijk de 16e koning van Frankrijk. En we kennen hem ook al als... Lodewijk de 14e, sorry, de Romeinse cijfertjes, weet je wel, de zonnekoning, zo kennen we de man. In het jaar 1862 komt er een patent op de chronograaf, daarmee kunnen we nauwkeurig de tijd meten en dat gebeurt in Zwitserland. En vandaag is het ook in het jaar 1900 de dag waarop de Olympische Zomerspelen in Parijs geopend werden. En daarmee tegelijkertijd ook de wereldtentoonstelling in Parijs en er werd ook nog een stuk ijzer ergens neergezet en dat staat er nog steeds. Vandaag is het ook 1940, we zeiden dat eerder, het jaar, de datum 14 mei van de Rotterdamse bombardementen door de Duitse Luftwaffe. Leider van het Nederlandse leger, generaal Winkelman, geeft zich daarna over aan Nazi-Duitsland. En dat is dan morgen 15 mei in het jaar 1940 in Rijswoord gebeurd. En daar is ook het een en ander over te doen. Waar we verslag van maken, net als de voorgaande jaren. Want er is nu een herdenking bij. Het is de tijd van de herdenkingen en gedenkingen. Daarmee hebben we ook een interview gehad afgelopen zaterdag op de radio met generaal-majoor Jan-Paul Appon. Er komt nog een tekstversie van dat verhaal bij ons op rtvridderkerk.nl. Misschien is dat nogal interessant om nog eens terug te lezen. Verder is vandaag, zoals we allemaal weten, Hemelvaartsdag en de ijsheiligen. Dat betekent dat we na het weekend, als het weer weer beter wordt, de plantjes definitief in de tuin kunnen gaan zetten. En dan gaan we op naar de zomer. En dit is Kensington met Tweets.

0: zo'n gezapig dagje vandaag. Zo zie ik het niet.
1: Hey, hey, I wanna be a rockstar.
0: Dit was Nickelback.
2: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Zeker. Nou, gezapig weer. Het is een dag om te vergeten, bijna. Maar er zit verbetering aan te komen. Ik ga het nog niet helemaal droog geven voor vandaag. Maar de avond zou er goed uit moeten zien. Misschien altijd fijn om te weten dat we dan ons programma in de avond toch kunnen uitvoeren. Blijf fris natuurlijk. Erg fris, zelfs graadje of 12. Misschien krijg je nog wel ergens een 13 in een verborgen hoekje. Maar dat is het dan ook wel. Wind is nog steeds aanwezig. Noordoostelijke wind hebben we erbij. Zoals gezegd, vanavond dan is het wel droog. Maar het nadeel is dan dat het daarna weer koud gaat worden in de nacht. Vooruit dan maar weer. We zitten thuis toch niet in ons teentje nu, hoop ik. Want, oh jongens, toch moeten niet denken. Er was een tijd dat ik met mijn teentje achter op een fiets naar de camping ging. Maar toen was het wel boven de 20 graden op Hemelvaartsdag. Vooruit maar weer. Morgen komt ellende weer terug. Dan wordt het weer nat. Maar wat minder kansen op onweer, hoewel het vandaag op zich ook wel meeviel. Vandaag zit trouwens de meeste zooi nu al zuidelijk van ons. Laten we hopen dat dat morgen ook zo is. Ook morgen trouwens, erg fris. Zaterdag nog een paar buien en de temperatuur een graadje hoger. Maar vanaf zondag dan gaat het beter worden. Het lijkt erop dat het dan allemaal er een beetje uit begint te zien. Zo richting de Pinksteren. En dat we er wel dan van kunnen genieten. Dat is fijn met de Europa Run ook in aantocht. Maar daar gaan we het volgende week wel weer eens over hebben. Als we dan toch zo lekker bezig zijn met herrie maken. Zullen we er nog eens eentje doen dan? Iemand die herrie kan maken. Dat is Lenny Kravitz. We hebben nu in de studio uitgenodigd om te zingen. Dit is Fly Away.

0: The Army of Love has been crucified in the Sandwich Express. Het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die ons gaan verheugen op een paar weekenden met nog meer ellende op de weg. Komende weekenden wordt er namelijk aan de A16 gewerkt tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. We moeten rekening houden met omleidingen en flink wat wegvertragingen door die wegtoestanden allemaal. Het asfalt tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein is aan vervanging toe. Dus daarom wordt er gewerkt de komende paar weekenden, maar ook dan weer vanaf augustus met groot onderhoud. Wil je precies weten hoe het is, dan kan je natuurlijk eventjes kijken op de website van Zuid-Holland Bereikbaar. Of lees het bericht nog eens terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Weer op de hoogte van de zaken dat je beter maar niet met de auto de weg op moet gaan de komende tijd. Maar eigenlijk wanneer wel. Toch maar toch veel te duur. Doe weg dat ding. Ja, gaan we allemaal fietsen. Die fietspaden zijn te smal en te slecht te onderhouden. Krijgen we dat gezeur en gaan we daar gaan zitten te sleutelen. Ik weet het niet meer hoor. Ik ben helemaal out of touch. Weggeslagen hier. Hier zijn Hall & Oates in de Sandwich Express.

0: alles kwijt.
1: Maar waar is dat stukje taart voor mij, Mo? Per slotverrekening, het kan zomaar vandaag je verjaardag zijn. We willen taart. Zeg, als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van en geniet van je verjaardag. Je bent in een gezelschap van onder andere George Lucas, filmregisseur en veel meer. Die is vandaag 82 jaar geworden. Ronald Kooijmans is jarig van radio en tv. Hij is vandaag 65 jaar geworden. En we hebben vandaag ook de vierende verjaardag van Martijn Gerard Garritsen, oftewel Martin Garrix. Hij is vandaag 30 jaar geworden. En dan nog de verjaardag van David Byrne. David Byrne die komt oorspronkelijk uit Schotland, maar hij is naar de andere kant van de oceaan verhuisd. En wij kennen hem vooral van de Talking Heads.

man die vandaag 74 jaar is geworden. Dus tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag. En we zijn terechtgekomen in het jaar 1996. 5 nieuwe binnenkomers, waarvan er 2 met Superstip. Op 38 nieuw binnengekomen Sexy Eyes van Wakefield. Op 37 Hand in Hand van Dune. En op 36 nieuw Piu Bella Costa van Eros Ramazzotti. Op 25 de eerste dan met Superstip nieuw binnengekomen Better Midley. En To Deserve You, de plaat die 24 nieuw binnen is gekomen in deze top 40 van vandaag in het jaar 1996. 24 Superstip Macarena. Dit is Los Del Rio, de plaat waar iedereen een beetje een dikke hoofd van krijgt. Maar wij draaien nog eens een keertje met heel veel genoegen.

armbeweging en heupbewegingen hier in deze studio van Radio Ridderkerk. Mensen krijgen het op hun heupen. Doe dat even in je eigen tijd, al dat gekke gedoe. Macarena van Los Del Rio, dus nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Met een top 3 die bijna niet gewijzigd is, maar een heel klein beetje wel. Op 3 is blijven staan Captain Jack met Captain Jack. Op 2 gezakt van 1, Hava Naquila van de Party Animals. En gestegen met stip van 2 naar 1, Drill Instructor van Captain Jack. En we gaan ze geen van allen draaien. Goodbye. Weet je dat ook, hè? We gaan afscheid nemen van deze hemelvaart Sandwich Express. Fijn dat je erbij was. Morgen zijn we er weer. Dan stuurt Ronald ons heel voorzichtig, maar zeker het weekend in. Hij houdt het schip dat de Sandwich Express heet op koers naar het hopelijk ook weer wat betere weer. Het gaat verbeteren. We moeten nog heel even door die zure appel heen bijten. En dan komt het allemaal helemaal goed. Blijf bij ons. We hebben nog veel meer radio vandaag in de aanbieding. Dus reden zat om te blijven luisteren. En die plaat dan die we draaiden tot aan het nieuws. Welke is dat dan? Nou, die is gestegen van 6 naar 4 met stip. De plaat van Michael Jackson en They Don't Care About Us. Nog een hele fijne hemelvaartsdag. En graag tot de volgende.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruchtgriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
9: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
10: Radio Ridderkerk.
11: Dit is de Radio Ridderkerk. Dit is de...

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw.
1: In de Ridderkerk Top 15.
3: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nummer 11.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 9.

0: informatie, kijk op ridderkerktop15.nl.
1: Radio Ridderkerk.
0: Nieuw in de top 15.
2: Nieuw.
3: Nummer 7.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echt de bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: echt.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer.

Het is donderdagavond, even naar de klok voor zes. Ach, bedoel ik, want het is donderdag natuurlijk. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer een uur lang blues en een Bram van Bloertje. Mijn naam is Nico Bram van Bloer.

Ja, Uurland Blues, Radio de Kerk op de donderdagavond. En dat betekent vandaag geen live band, maar gewoon lekkere muziek van de cd's. Ik ga beginnen met een splinternieuw album van mijn splinternieuwe Nederlandse band, The Bird Experience. Een album zonder naam, dus we noemen hem ook maar gewoon The Bird Experience. Het is een behoorlijk pittige band en toch wel een beetje vreemde muziek voor de blues, maar we noemen dat een beetje speciale soort blues, denk ik dan maar. Ik begin gewoon met nummertje 1 van dit album. En die draagt de titel The Birds Boogies. Zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

Ja, dat zegt Gelre van Dikhout, zag mijn planken. Om het maar eens zo te zeggen. Het was een leuke plaat. En zeker voor de liefhebbers van deze experimentele bluesband. Want zo mag ik het wel noemen, denk ik. The Bird Experience. En ik draaide van hun allereerste album. De Bird Boogie. Een nieuwe Nederlandse band. Dus waarschijnlijk. Maar goed in de gaten houden. Zeker voor de mensen die van het wat harder gebeuren houden. En ja, ik heb al een lijstje gezien en ze hebben ook behoorlijk wat optredens heb ik wel gezien. Wie ook vrij bekend zijn in Nederland zijn de Belgische Boogie Beast. Hun nieuwste album Don't Be So Mean, ik heb hem al een keer meegebracht en vandaag heb ik hem ook bij me. Ik ga nu draaien hun uitvoering van het overbekende Jumper on the Line.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Ja, live opgenomen in januari 2022 en, in het theater Marble Ridge. En ja, behoorlijk pittig ook allemaal. En je hoorde natuurlijk Samantha Martin en Delta Sugar van het album A Beautiful Bus met het nummertje My Crown. En ik heb het CD pas binnengekregen. Moet er nog even op begeleidende tekst kijken, want is hier nog wel erg laat uitgebracht. Het volgende gaan we toch wat meer wat rustiger doen met J.B. Source en Anne Harris. Hun pas verschenen album draagt de titel Gypsy Blue Review en ik ga draaien Going to South Carolina.

Onder andere, ja, toch wel bekende namen wel erbij. Ik kreeg van hem 5 albums in mijn handen geduwd. Allemaal oude albums al. En ik heb vandaag meegebracht Subtle Ways. Ik ga het ervan draaien. Kiss Wire, nummertje 1 op dit album. En ja, daar staan toch wel bekende Nederlandse mensen op. Herman Wijnem, onder andere basgitaar. Hans Lafay op drums. En Katie Holland en Cass West. Die doen de achtergrondzang. Lee Blond, dat is de man waar het eigenlijk al om draait. Hij zingt, speelt alle gitaars, slidegitaar, piano, percussion en ja, een multi-instrumentalist zou je dat wel kunnen noemen. Ik ga nog stotteren, geloof ik. We gaan luisteren naar Lee Blond met Kiss Wire.

today. De Alexis P. Shooter Band met Four Wheels Beats Two Heels van het album, hun laatst verschenen album vorig jaar, Just Stay High. We gaan terug in de tijd naar 1996 met het album Tornado van Rory Block, Mississippi Bottom Blues.

Ja, de eerste, ja, de tweede Nederlandse bijdrage, of de derde album moet ik eigenlijk zeggen. En je hoorde Robert Duy van zijn album Silver Spoon. Met het nummertje All Night Long. Ben benieuwd wanneer er weer een nieuw album van hem uitgekomen. Ja, de man is helaas veel te vroeg, veel te jong overleden. Willy, heb ik het over. En samen met zijn Voodoo Band heeft hij het album, het naamloze album Willy en de Voodoo Band opgenomen. Hij was ooit mijn gast hier in Bluesy twee keer zelfs om een optreden te doen. Een live optreden te doen uiteraard met het daaraan verbonden interview. Maar ze hebben ook op het Bluesy Blues Festival toen nog gespeeld. En dat is al heel erg lang geleden, want dat was nog in de oude Goot. Willy en de Voodoo Band Sin City.

Ja, de donderdagavond altijd wel wat pittige muziek. En als je wat rustige muziek en lekkere slowblues wil horen, dan moet je op zaterdag afstemmen op Bluesier. Dan heb ik uitzending van 6 tot 8 uur. En in het eerste uur gaan we lekker, altijd lekker slowblues draaien. Jo, de Willy en de Voedeband met Sin City. Met Brad en de Fat Cats, Take a Walk With Me. Dat is de titel van het album. Ik vind dit een heel lekker nummertje. Head and Out.

Ja, het is al een behoorlijk oud album, 2013. Take a Walk With Me, maar ik vind het een heerlijk album. Ik draai er echt regelmatig wat van. Ik heb eigenlijk maar één album van hem. Ik heb, weet ook niet of het nog steeds bestaat of dat er meerdere albums uitgekomen zijn. Ik stond toch een keer nakijken, maar ja, ik kreeg deze in ieder geval toegestuurd. Take a Walk With Me. En je hoorde Heading Out. Wat ik ook van de week toegezien kreeg, was het uit 2025 afkomstig album The Best of Bottleneck. En dat is een album van de Australische Christina Crofts. Ik, eerlijk gezegd, heb ik nog nooit waar gehoord, maar het is wel een behoorlijk pittig album. Ik heb een beetje rustiger nummer uitgezocht om een beetje te beginnen. En dat draagt de titel Breakaway. Het zal even het laatste nummer zijn. We gaan er gewoon naar luisteren. Uiteraard draai ik er in de toekomst meer van, want ik heb hem net een huis gekregen. Christina Crofts met Breakaway van het album The Best of Bottleneck.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: Wat ben je gewonnen?
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

donderdag 14 mei 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeje. En op deze hemelvaartdag begin ik mijn muzikale reis in België met de band Echoes of a Dying World. Er komt een EP aan, Revelations, en er is een single verschenen. En dat is Iscariot. Ja, als je dan toch over Judas en zo hebt met Pasen en dat soort zaken en nu dan weer hemelvaart, dan komt dat mooi uit. De band wordt bijgestaan op zang door Thijs van Esten en de beste man is ook nog eens muzikant, tatoeëerder en programmamaker.

Axemaster uit Amerika. Een band met ja, echt ouderwetse heavy metal klanken. Ze zijn ook al in 1982 begonnen. Alhoewel, Joseph Simonis is eigenlijk nog het enige originele lid. Op 19 juni komt er een nieuw album uit, Of Beasts and Plagues. En daarvan hoorde je zojuist de single Murder of Crows. Met een videoclip die gewoon bij iemand ergens in zijn woonkamer is opgenomen, geloof ik. Ja, het ziet er wat knullig uit, maar het is toch wel lekker, dacht ik zo. Ook al wat oude rotten in het vak, Crematory. Deze Duitse band speelt natuurlijk al jarenlang gothic metal. En ja, dat moet weer eens gevierd worden met een nieuwe compilatie. Greatest Hits, English Hymns und Deutsche Hymnen. En daarop staan vier nieuwe liedjes. En een van die nieuwe liedjes is Wrong Side of the Mirror. En dat album verschijnt morgen.

Ja, morgen verschijnt er na 11 jaar eindelijk weer eens een nieuw album van de Amerikaanse band Propane. En dit was het titellied van het album Stone Cold Anger. Suburban Rot is het nieuwe album van de Deense band Thorium, niet te verwarren met de Belgische band Thorium. En deze band zal op 6 juni een nieuw album presenteren. Een 7e alweer. Suburban Rot, zei ik dus. En daarvan hebben ze morgen of overmorgen of volgende week, het maakt allemaal niet uit, hij mag in ieder geval al gedraaid worden, een nieuwe single. En dat heet Bring the Children to Me.

0: kijk.
1: Nou, als dat niet modern was, dan weet ik het ook niet meer. De Zweedse band Self-Deception van het album One of Us dat morgen uitkomt, was dit hun nieuwe single Break. Met hier en daar een breakdown waar ik niet echt van hou, maar goed, het mag wel eens een keertje. We gaan verder met Solemnity, een band, eigenlijk ja, een eenmansproject op dit moment, van Sven de Ex Sostak. En deze is opgericht in 1998, maar ja, het vorige album verscheen in 2012, dus we hebben een tijdje moeten wachten. Het album Opus Barbaricum gaat morgen uitkomen. En daarvan heb ik een lied meegenomen met een leuke titel, maar de beste man Sven de Ex heeft nog een ander project. En dat project heet Melancholost en dat is een beetje gothic rock. En daar is morgen ook een nieuw album van uit. Tales from the Poisoned Apple, maar we gaan dus alleen maar even Solemnity draaien met wat ik al zeg, wat ik een leuke titel vond. The Way to a Fortunate Wedding by Henry VIII.

symfonische metal uit Italië van Moonlight Haze. Volgende week verschijnt een nieuwe EP en daarvan was dit het titellied Interstellar Madness. We gaan verder met een Engelse doom band, Warning, in 1994 opgericht. Rituals of Shame is het nieuwe album dat op 19 juni gaat uitkomen. En ja, de single die je nu gaat horen, die heet Night Comes Down. En dat is blijkbaar het enige lied op het hele album waar 4 seconden hi-hat in te horen is.

save your life.

0: Life has a pattern. The whole pattern of my life is shaping itself to save her now. And you intend to go through with it? Yes.
1: Een band geïnspireerd door onder andere de horrorpunk van de Misfits, de Ghoul Stars. Ja, lekker is dat. En er komt een album uit, The Dark Overlords of the Universe, en dat verschijnt morgen. En ik heb daarvan meegenomen het lied The Brain That Wouldn't Die. We gaan verder met een beetje sleaze metal uit Zweden van de band met de naam Smoking Snakes. En ze hebben ook echt van dat hippe haar van die sleaze metalers. Op 10 juli komt een album All Lights On uit en er is een single Don't Touch. You better!

Ja, de B-kant zit erop voor deze week. Je hoort op de achtergrond al een lied wat zo naar het Songfestival had kunnen gaan. Van Bülent Ceylan, Stoemf is Troemf. Van zijn album BLNT, wat op 11 september gaat verschijnen. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: Holland!
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
2: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabah wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
4: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
2: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk.
4: Guitar.
5: Name?
4: John Densmore.
5: Age?
4: 23.
5: Occupation?
4: Percussionist.
5: Name?
6: Raymond Daniel Manzarek.
5: Age?
6: Born 2/12/39.
5: Occupation?
6: Musician. Organist.
5: Name?
7: Jim.
5: Occupation?
0: De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten, Roel van den Oever en Bob ten Breeje.
8: Met dit keer de Story of The Doors. En we doen dat in twee delen. En we beginnen met de allereerste single uit het jaar 1967. Break on through to the other side.

0: Break On Through uit 1967, de allereerste single voor de Doors. Ja, alleen in Amerika is het een hitnotering, een 126e plaats. Maar in het jaar 1991 zijn er ook nog noteringen, want dan wordt de single opnieuw uitgebracht. En dan misschien dat Roel dat even kan vertellen hoe dat zit met die Break On Through, die allereerste single.
1: Nou, in 1991 is er een film uitgekomen van de Doors. En daar worden natuurlijk die nummers in gespeeld. En die soundtrack, daar zijn een hoop nummers opnieuw uitgebracht. Dit nummer is dan in Engeland in 1991 een hit geworden. Het kwam daardoor in de 64e plaats.
0: En in Frankrijk was het ook in 1991 een achtste plaats zelfs. En ook in Nieuw-Zeeland hebben in 1991 een 28e plaats. Dus toch wel wonderlijk de eerste single dan toch weer over het algemeen nou weer zo goed scoort natuurlijk dan. Oké, we gaan nu naar een volgend nummer dan. En dan misschien dat Bob daar even...
2: Nou, goed. Waarschijnlijk wel, Kees.
0: Wat?
2: Waarschijnlijk kan ik daar wel iets over zeggen.
0: Ja, ja. Nou ja.
2: Ik wil eerst even nog de uitzending inleiden. Van, het is vandaag 2 juli, tenzij u naar de herhaling luistert. Dan is het 3 juli en dat is de sterfdag van Jim Morrison. Vandaar deze Doors special. En in 1967, in januari van dat jaar, kwam het debuutalbum van The Doors uit. Met de toepasselijke titel The Doors. En een van die liedjes op dat album heet 20th Century Fox. En ik heb een opname meegenomen. Opgenomen op 7 maart uit 1967. In de club The Matrix. Dus dit is een live uitvoering van 20th Century Fox.

0: Ja, en het applaus dat schenken wij de Doors bij deze. Het is een prachtige opname door Bob Afgestoft live. Je zou het bijna niet zeggen. Maar wat we er wel over kunnen zeggen is dat de Doors met deze muziek eigenlijk de hele boel in Amerika openbraken. En dat werd wel tijd ook hoor, want 67, de British Invasion is eigenlijk nog steeds in volle gang. Vanaf 64 werd Amerika namelijk overspoeld door een vloedgolf van Engelse popmuziek. En dan praten we over de Beatles uiteraard, maar ook de Stones, de Kings, de Who, de Hollies, de Animals. Het leek wel een heel Engels spel daar in Amerika. En natuurlijk hadden de Verenigde Staten wel wat weerwerk met de Beach Boys en de Birds. En de mamas en de papa's. Ja, het was het allemaal toch net niet. Het bleef toch heel erg Engels georiënteerd. En ook heel erg, ja, hoe zeg je dat, lieve muziek. Zo mogen we dat toch wel noemen. En dan komen opeens de Doors. Met een hele energieke rock met rhythm en blues invloeden. En natuurlijk die Jim Morrison. Sowieso iemand die de aandacht trekt van het publiek. Hele bijzondere teksten. En dat maakt de Doors eigenlijk tot een unieke band. En vooral de belangrijkste vertegenwoordigers van een soort tegenbeweging in de jaren 60. En dat is 50 jaar na dato waar we nu zitten ook wel gebleken natuurlijk. Want de muziek en de teksten die zijn van blijvende waarde gebleken. En dat kun je wel zien aan de onnoemelijke hoeveelheid covers die er zijn. De airplay die de Doors nog steeds hebben. En ook het aantal bands dat zegt beïnvloed te zijn door deze Doors. Daarover uiteraard meer in deze dubbeluitzending. Maar de muziek die doet er uiteraard ook heel veel toe. En het volgende nummer is razend bekend, Bob. Jij kunt er vast nog iets meer over zeggen.
1: Dat is waarschijnlijk toch wel het bekendste lied van de Doors. Light My Fire. Iedereen kent dat orgeltje. Ook van het debuutalbum. Maar de versie die ik heb meegenomen duurt ongeveer 4 minuten korter. Want ik heb hier de originele singleversie.

0: single versie van Light My Fire uit 1967. In Amerika is het helemaal een groot succes. Een eerste plaats op de hitparade. In Canada ook een tweede plaats. Engeland 7, in Nederland 25. In België 24, Australië 16. Frankrijk ook een nummer 1. En in Nieuw-Zeeland een zevende plaats. En ja, nu geef ik het woord aan Roel. Want Roel heeft nog wat aparte informatie gevonden.
1: Nou, dat de single in 68 in Amerika opnieuw is uitgebracht. En toen had ook nog een hitnotering. 87ste plaats. En Light My Fire, net als bij het eerste nummer, werd ook van die film ook in 91 weer opnieuw uitgebracht. En dan werd het ook weer een hit in Nederland. En dan was het de 29ste plaats.
0: Ja, dus het was echt een klassieke opname, zo gezegd.
1: Ja, en ik denk dat in 91 is natuurlijk een cd-single geweest. Ik denk dat er 4 nummers op gestaan hebben.
0: Ja, oké. Okay, nou, we gaan nu naar het volgende nummer toe dan. En dat is ook uit 67, People Are Strange.
2: Ja, en dat is alweer van het tweede album, want in 67... hebben ze gelijk hun tweede album uitgebracht in september van dat jaar. Dus laten we zeggen, 66 is het debuutalbum opgenomen. Want het kwam in januari uit natuurlijk. En van mei tot augustus hebben ze het tweede album Strange Days opgenomen. Waarvan deze single People Are Strange tot een 12e plaats in Amerika is gekomen.

0: People Are Strange. En wat een geweldig mooie muziek is dat toch. Ja, die Doors eigenlijk ontstaan dankzij Ray Manzarek, oftewel Raymond Daniel Manzarek, Chicago, geboren in 1939, toch ook. Amerikaanse toetsenist en de medeoprichter van The Doors, samen met Jim Morrison. Ja, al toen hij 9 of 10 jaar was, begon hij met pianolessen. Maar daar had hij weinig lol van. En dat kwam eigenlijk pas toen hij wat ouder werd en de zwarte muziek leerde kennen. Want dat sprak hem ongelooflijk aan. Daarmee veranderde ook zijn spel en kreeg het veel meer het karakter van jazz, blues en rock'n'roll. En die invloeden, die kunnen we toch eigenlijk in alle albums van The Doors ook wel weer herleiden. En dat heeft allemaal te danken aan de smaak van Manzarek voor die zwarte muziek, om het zo maar te zeggen. En die Manzarek die ontmoette daar Jim Morrison, een medestudent. Want Morrison die was student aan een filmacademie in Los Angeles, in California. Daar leerden die twee mannen elkaar kennen. En ze besloten eigenlijk gewoon toen al om een bandje te beginnen. Nou, de naam, dat mogen we dan ook nog wel vertellen. The Doors, dat is ontleend aan The Doors of Perception. En dat is dan weer de titel van een boek van Aldous Huxley. En die heeft het dan weer geleend van een gedicht van William Blake.
1: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is. Infinite.
0: Nou, zo kunnen we doorgaan. Doen we niet. The Doors is zo bekend dat we daar niet al te veel over hoeven te zeggen. Dat eventjes als aanloopje voor het oprichten van de band. Dan hebben we zoveel muziek dat het heel goed is om daar weer naar terug te gaan. En ja, we hebben iets bijzonders voor de volgende nummertjes, denk ik, Bob.
2: Ja, dat zeker de B-kant die hierna gaat komen. Want we hebben eerst de A-kant van de tweede single van het album. Love Me Two Times heet die single. En laten we daar eerst naar gaan luisteren. De B-kant is interessanter.

Love Me Two Times, de A-kant van de single. De B-kant, die heb ik ook meegenomen, maar dan in een iets andere uitvoering. En dit lied is eigenlijk het begin van The Doors. In juli 65 op Venice Beach moedigt Ray Manzarek Jim Morrison aan om iets te gaan zingen. En dan zingt hij stukjes van Moonlight Drive. En in september van 1965 gaan ze een demo opnemen met Rick en de Ravens. Die band die is dus nog niet The Doors. Maar dat is wel Jim Morrison op zang, Ray Manzarek op piano, John Densmore op drums, Rick Manzarek en Jim Manzarek, de broers van Ray, die spelen gitaar en harmonica. En Patricia Hansen die speelt basgitaar. En dus deze demo opname, dat is eigenlijk nog niet The Doors, maar toch wel het begin van Moonlight Drive.

0: Moonlight Drive 1967, de B-kant. En daarvoor hoorde je de A-kant, Love Me Two Times. Die nummers die kwamen tot een 25e plaats in de Verenigde Staten en 7 in Australië. Ja, en nu gaan we naar een heel opvallend nummer. Voor mij was dat eigenlijk de eerste echte kennismaking met de Doors, die Unknown Soldier uit 68. Ik was daar direct weg van. Ik vond dat zo'n schitterend nummer. En het is nog steeds echt een klassieker. Het is de oorlog in Vietnam. Dan kun je duidelijk merken dat dat ook een grote rol speelt in dit nummer. Maar ja, er waren in die tijd ook zoveel nummers die daarover gingen. Het was echt de protesttijd. Maar ja, we gaan nu naar dat Unknown Soldier uit 68.
1: Van het derde album Waiting for the Sun.

0: Ja, en dit is toch bijna kippenvel muziek, zou ik willen zeggen. En ik heb hier naast mij ook eentje zitten met kippenvel, maar die had net al verteld hoe mooi die dit nummer vond, onze Kees. Ja, we gaan toch eventjes een klein beetje terug in de tijd, want dat doen we wel vaker. En we moeten toch echt nog wel heel even door die voorgeschiedenis heen. We hadden al even verteld dat die Raymond Manzarek de oprichter was. En die had ook nog een kleine voorgeschiedenis. Op school speelde hij al in zijn vrije tijd in bandjes. Bob heeft er al een genoemd, namelijk Rick and the Ravens. En Jim Morrison die heeft daar zijn debuut gemaakt zonder dat hij bij de band hoorde eigenlijk. Maar hij speelde ook nog in UCLA Trio. En ja, de man was echt is een muzikaal genie. Nee, was natuurlijk, hè. Daar moeten we wel zeggen. We zitten in deze tijd en dan leeft hij nog. Maar dat houdt een keer op. Maar goed, dan ontmoet hij dus Jim Morrison. Dan gaan ze een bandje beginnen. Dat gaat in het begin best vrij moeizaam. Ze krijgen niet goed contact met andere muzikanten. En ja, dat duurt heel even. Enkele mensen komen erbij, verlaten dan de groep weer. En dan komt Manzarek eigenlijk bij toeval John Densmore tegen, een drummer. Hij vraagt om bij zijn band te komen. En Densmore, die heeft daar wel zin in. Zullen we zo meteen nog wel iets meer over Densmore vertellen. En ze hadden ook nog een gitarist nodig. En toen kwam Densmore onmiddellijk met Robbie Krieger. Want daar had hij al mee gespeeld in de Psychedelic Rangers. En ja, met deze namen zijn de Doors eigenlijk geboren. En mag ik zeggen dat Manzarek altijd de stabiliserende rol heeft gespeeld in de Doors. Maar daarover later nog wel wat meer. We gaan nu vlug weer naar de muziek, want er is zoveel moois. Bob, vertel het maar.
1: Ja, de volgende single van het album Waiting for the Sun, Hello, I Love You, dat is eigenlijk ook alweer in 1965 op die demo van Rick and the Ravens gekomen. En dan heeft het toch nog weer 3 jaar geduurd voordat de Doors het hebben uitgebracht. Dan klinkt het net even anders, maar dit is gewoon de originele Doors single. Geen demo zoals de vorige versie van Moonlight Drive. MUZIEK

0: Hello, I Love You uit 1968. Een eerste plaats in Amerika. En ook een eerste plaats in Canada. In Engeland krijgen we een 15e plaats. In Nederland 14. Duitsland 33. En in België een 11e plaats. En ook nog een 12e notering in Nieuw-Zeeland. Ja, en voor het volgende nummer geef ik Bob even het woord. 5-2-1. En ja...
1: Ja.
0: Geef eens even een commentaar.
1: Dit is echt een van mijn favoriete Doors liedjes. Ik zou niet precies kunnen uitleggen waarom, maar het is gewoon het gevoel dat het lied me geeft. En het is een albumtrack van het Waiting for the Sun album. En ja, het is zo'n lied waarbij je denkt van waar gaat het allemaal heen? Het is echt weer zo'n typisch Jim Morrison gedicht waarbij die totaal los gaat. Dus even genieten van 5-2-1.

0: 5 to 1, de albumtrack. En terecht, geen single, maar wat een niveau en wat een kwaliteit van de muziek. Ja, ik had beloofd al eventjes naast de twee mannen die de oprichting van de Doors hebben gedaan, ook Robbie Krieger en John Densmer nog even te noemen. Nou, Robbie Krieger, Robert Allen eigenlijk, oorspronkelijk geboren in 1946 in Los Angeles. Uiteraard zijn carrière van de Doors, daar is hij het bekendst door geworden. Maar in zijn jeugd luisterde Krieger heel erg veel naar klassieke muziek. Uiteindelijk is het gelukkig anders geworden en begon hij steeds meer naar de blues, de rock'n'roll en de jazz te neigen. En die invloeden zijn ook bij de nummers waar hij verantwoordelijk voor is. En dat zijn niet de geringste nummers. Zijn die heel duidelijk te horen. Hij zelf heeft altijd aangegeven dat de Paul Butterfield Blues Band en Robert Johnson voor hem van een hele grote invloed zijn geweest. Zijn inspiratoren. Ja, eigenlijk is Krieger zeker belangrijk ook als tekstschrijver. Want Jim Morrison heeft een behoorlijk aantal nummers geschreven. Maar ook Krieger deed dat. En ik noem er dan toch even een paar. Light My Fire, Tell All The People, Roadhouse Blues, Your Lost Little Girl en The River Knows zijn allemaal van zijn hand. Dus hij wist ook wel van wanten, kun je zeggen, in deze band. Dan de nummer 4, John Densmer. Van 65 tot 73, de drummer van de band. En die is geboren in Santa Monica, ook California, op 1 december 1944. Ja, een hele speciale drummer met een echte eigen stijl. Beïnvloed vooral door jazzmuzici als Elvin Jones, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey. Nou ja, Gene Krupa, noem ze op, de grote namen van de jazz. Maar, eerlijk is eerlijk, ook de Rolling Stones waren van grote invloed op John Densmer. Dat voor wat betreft de twee man die we nog niet nader hadden toegelicht. Nu vlug terug naar de muziek en de playlist is van Bob. En die weet weer een prachtig verhaal te vertellen over het volgende nummer.
1: Ja, dat is Touch Me. Deze single kwam uit in 1968, maar het album, de software waar het van is, dat kwam in 1969 uit. Ze hadden een beetje moeite met het album op te nemen. Het liep allemaal niet zo lekker en Jim Morrison die was ook wat een beetje last van angstaanvallen en dergelijke. Had er niet echt zin meer in. En dat album is opgenomen tussen juli 68 en mei 69. Maar dit lied, Touch Me, is opgenomen in oktober van 68. En het is een opvallend lied in de Doors-catalogus. Want het bevat een blazerssectie en nog wat andere strijkinstrumenten en zo. We gaan eerst even naar de originele singleversie luisteren.

0: Ja, en dat was dus de singleversie. De albumversie van Touch Me, die heeft een iets ander einde. Stronger Than Dirt hoor je. En Roel heeft uitgezocht, waar komt dat vandaan?
1: Nou, dat komt uit een Ajax. Ja, het is Amerikaanse Ajax commercial uit 1962. En dan werd dat. Kwamen die drie woorden kwamen daar naar voren. En de Ajax beschuldigde eigenlijk de Doors van plagiaat. En die willen daar een vergoeding van hebben.
0: Heb ik nog even een reclame ervan opgezocht. Zodat we toch nog deze slogan ook kunnen horen in de originele Ajax Laundry Detergent versie.
2: Stronger Than Dirt. Is stronger than dirt.
3: My husband isn't afraid to get his hands dirty or his shirt. Good thing I've got Ajax. It takes lots of cleaning power to get his shirts this clean. Ajax. Now that's what I call a strong detergent.
2: Ajax laundry detergent is stronger than dirt.
0: Ja, dus dat is toch wel weer een grappig dingetje om even te laten horen.
1: En dan naar de laatste drie woorden eigenlijk van de albumversie, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk...
1: Want het is haast niet te horen ook.
0: Nee, dat ze de slogan hebben gepikt. Maar ik denk dat ze hem toch expres voor die single daarom maar eraf hebben gelaten. Dit album, The Soft Parade, dat is ook het eerste album waar 4 singles van af worden gehaald. Want de vorige albums hadden allemaal maar 2 officiële singles. En de tweede single die van het album The Soft Parade komt, heet Wishful Sinful. Dat is geschreven door Robbie Krieger. En het is weer een beetje met wat klassieke muziek erin, zo zou je het kunnen noemen.

0: Ja, en dit is, ik moet het weer zeggen, geweldige muziek. Wat wel opvalt in die muzikale bezetting die ik al even genoemd heb, dat is eigenlijk de afwezigheid van een bassist. Bijna elke band speelde met een bassist, of speelt met een bassist, zou je kunnen zeggen. De Doors hebben dat niet gedaan. Er is wel naar gezocht, maar ja, er was niemand die de baspartijen op de manier wilde spelen waarop Manzarek dat heel erg graag wilde. En dan worden de baspartijen door Ray Manzarek met zijn linkerhand gespeeld op een Fender. En die zet hij dan bovenop zijn orgeltje en zo doet hij dat een beetje live. Want, moet ik eerlijk zeggen, tijdens de studioopnames, en dat is natuurlijk makkelijker, ja, dan kun je bassisten inhuren zoveel als je wilt, zeker in Amerika. En er liepen er wel een aantal rond die echt wel wisten wat bassen was. En ja, die namen te noemen, dat gaat te ver, want het zijn er een heleboel geweest. Maar dat betekent wel dat live en studio zeker een verschil geeft. Want ja, het nabootsen van een baspartij of een bas zelf horen, daar is echt nog wel een verschilletje. Goed, we gaan nog veel meer vertellen, maar we hebben nog muziek voor het eerste uur en dat is veel belangrijker. Bob, vertel het maar.
1: Ja, we hebben nog inderdaad twee singles. En dat is de eerste die we nog gaan draaien, Tell All The People. Weer een liedje van Robbie Krieger. De B-kant was Easy Ride. Het is in juni van 1969 uitgebracht. Dus de derde single voordat het album The Software Raid uitkomt. Tell All The People.

0: Ja, en zo gaat dat nog een paar seconden door, maar wij gaan vlug verder met het verhaal. En ja, dan moeten we toch even ook iets vertellen over de muziek van de Doors, zoals die in die tijd werd ervaren. Ja, de harmonieën, die worden natuurlijk vooral bepaald door die lage stem van Morrison. En die toch bijna schelle klanken van dat Hammond-orgel van Manzarek. Dat is de herkenning van de Doors. Grappig is dat zij tijdens hun improvisaties, en dat deden ze echt ongelooflijk goed, daar maakten ze gebruik van een, dat noemen ze dan een turnaround. Dat stamt uit de jazz, een akkoordenstructuur die zich steeds herhaalt. En dat maakt het mogelijk om dus eigenlijk eindeloze improvisaties te doen. Nou, en dat heeft, of dat hebben moet ik zeggen, de Doors behoorlijk gedaan. Want tijdens live optredens werden nummers, neem bijvoorbeeld The End, wat origineel al 11 minuten duurt, dat werd soms opgerekt tot uitvoeringen van wel 25 minuten.
1: Ja, en dan, Jim Morrison ging natuurlijk improviseren en die gasten moesten maar doorspelen. Ja, op dezelfde klanken en hij verzond er van alles bij. Het werd een zootje, maar ze waren toch goed op elkaar ingespeeld.
0: Maar omdat ze zo goed op elkaar ingespeeld werden en doordat ze die loopjes uit de jazz konden gebruiken, zagen ze ook kans om hem te blijven volgen.
1: Precies.
0: Want ja, Jim Morrison die maakte er af en toe best een beetje een potje van, kun je wel zeggen. Toch hebben ze heel veel gebruik gemaakt van die poëzie van Jim Morrison, want zijn teksten zijn weliswaar moeilijk te begrijpen, mystiek en somber, maar ze zijn wel gebaseerd op gebeurtenissen uit het leven van Morrison zelf. En dan zijn geweld, seks en dood de belangrijkste thema's. Ja, dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk. Inspiratie, die haalde Morrison bij Arthur Rimbaud en Charles Baudelaire. Dat zijn ook dichters, maar dan Franse dichters. En ja, dat deed hem later besluiten om naar Parijs te gaan. Daarover gaan we uiteraard nog meer vertellen. Maar nu is het voor het eerste uur, voor wat betreft het verhaal, wel voldoende, maar we hebben de muziek nog.
1: Ja, we gaan afsluiten met het lied Running Blue. En door het vorige lied wou Jim Morrison dat de artiesten van dit album eigenlijk ieder de eigen credits kregen in plaats van muziek van de Doors. Werd er duidelijk wie wat schreef. Want Jim Morrison wou niet de tekst van Robbie Krieger zingen met Get Your Guns, want daar was hij tegen. En de vier singles van de Soft Parade blijken dus allemaal door Robbie Krieger geschreven te zijn. Maar goed, zoals ik al zei, we gaan luisteren naar de laatste single uit 1969, Running Blue. En het opvallende aan dit lied is dat je niet alleen maar Jim Morrison hoort zingen, maar ook nog Robbie Krieger. Hij doet ook even een paar teksten mee. En dat is eigenlijk wel vaker gebeurd, maar pas na het overlijden van Jim. Dus toch wel leuk om hem nu ook al eens te horen. Ja, voor de verzamelaars is het nog wel interessant om te vertellen dat er een dubbel cd getiteld The Singles uit zal komen. Deze dubbelaar bevat alle A- en B-kanten van de in Amerika uitgebrachte singles in hun originele singleversie. Dus allemaal andere edits. Tot zover de Story Of. Volgende week deel 2 van The Doors. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
7: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt.

gemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Beesten.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport.

0: nieuws uit de regio.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.